0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.

Zo heel af en toe eventjes country, hè? Want country is ook lekker af en toe, hè? Ja. Country Angel, toepasselijk, this time. Classic 80s country, zo onder die noemer staat het genoteerd. Het is een nieuwe plaat die net uit is gekomen. Hè. Ik zeg goedemorgen, het is zondag, vandaag de rustdag. De laatste zondag van augustus alweer. Want als we op de kaart kijken, is het morgen alweer de 31ste. En dan zitten we alweer in september. Ja, en dan is het alweer 1 september, hè. Goedemorgen, voor de wekker wakker, dit is de zondageditie. Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die heeft een zorginstelling een waarschuwing gegeven in Eindhoven naar de vondst van rattenuitwerpselen in de keuken. Ja, dat is minder. Inspecteurs die hebben een controle uitgevoerd bij het seniorencomplex. Bij een bewoonster werden weken geleden al ratten in haar kamer gezien. Ook werd ze gebeten in haar vinger, zo schrijft de regionale omroep. Ja, er wordt alleen toezicht gehouden op plaatsen waar voedsel wordt bewaard en bereid. Dus de keukens, nou ja, daar lagen dus uitwerpselen op een paar moeilijk bereikbare plekken. Zo laat een NVWA-woordvoerder aan de omroep, regionale omroep, weten. Ja, de kamer van een van de bewoners, die ook aan dementie leidt, die lag onlangs bezaaid met keutels. Ja, die lagen zelfs in bed. Ja, zo wordt het papier van de schoonmaakflessen opgegeten. Het incontinentiemateriaal wordt aangevreten. Ja, de bewoonster werd ook naar een andere kamer verplaatst. Ja, de gevolgen zijn volgens de onderzoeker groot. De medewerkers van Vitalis, de zorginstelling, die durven niet meer naar binnen. Ja, er moest eerst eten gegeven worden, douchen en aankleden en snel die kamer uit. Ja, de zorginstelling die heeft ook professionele bestrijders ingeschakeld. Ook werden er wat vallen geplaatst. En daarna is de zorg ook weer overgenomen. Ja, de zorgverleners hadden het idee dat het probleem was opgelost, maar dat bleek niet het geval, want een week geleden liep er weer een rat door de kamer van de bewoonster van 82 jaar. En ook zij werd gebeten. Ja, een deel van de ratten is inmiddels gevangen. Maar ja, dat is hopeloos, jongens, rattenplagen. Meestal als je één rat ziet, dan zijn het er wel 10, hè? Ja, want zo zeggen ze het altijd, hè? 1 rat gevonden betekent 10. Want ja, ratten die vermenigvuldigen zich heel erg natuurlijk. Ja, vooral eten. Als ze eten is, dan komen ze. En dan, dan zijn ze te vinden op diverse plekken. Ja, ze komen zelfs af en toe de waterafvoerputten uit, hè. Als je bijvoorbeeld een camera zou zetten op een waterafvoerput, ik noem maar wat, buiten in de stad, dan zul je daar ook af en toe een rat uit zien wandelen, hè. Want dat gebeurt gewoon. Ja, ratten, jongens. Rappen, ja. Gevaarlijk. Nou ja, en hoe het verder gaat bij de zorginstelling in Eindhoven is even de grote vraag. Men doet er alles aan om

Picture of You. Ja, komt natuurlijk ook voorbij in de bekende Mr. Bean films, hè. Ja, een erg populair liedje, hè. Boyzone bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, zeker 3 personen zijn afgelopen zaterdag laat om het leven gekomen bij een botsing tussen 2 auto's op de Markerwaarddijk, de N307. Dat ligt tussen Lelystad en Enkhuizen. Er zaten 8 personen in. Rond 10:50 gisteravond werd een melding gedaan van het ongeval. De auto's zijn frontaal op elkaar gebotst. Ja, hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk. De overige 5 passagiers zijn volgens de politie licht tot zwaar gewond. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse geweest. Ook een traumahelikopter. En ook de Markerwaarddijk, de N307, die was even dicht. Ik weet niet of die nog dicht is, maar gisteravond was het grote chaos daar. Ja, en het is een zwaar ongeval, hè? Dus moet je nagaan. Ja, en verder nog meer nieuws. In de nieuwe YouTube-serie Canvas Curiosa staat de Belgische kunsthistoricus Koen de Vos stil bij raadselachtige geschiedenissen en bizarre wetenschappen. Deze week kwam de historicus met een bijzonder verhaal over een boek in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Het gaat niet om wat er in dat boek staat, maar het gaat om de kaft. De kaft is namelijk gemaakt van mensenhuid. Ja, het boekwerk, lugubere boekwerk, dateert uit de 19e eeuw en werd ooit ingebonden door de Brusselaar Josse Schafje. Ja, het gaat om een zeer zeldzaam werk. Er zijn namelijk slechts 18 boeken bekend waarvan de kaft is gemaakt van de huid van mensen. En daarvan bevindt het merendeel zich in Amerika. In Europa is voor zover bekend slechts 1 ander exemplaar te vinden. En dat is in een Franse privécollectie. Ja, Brusselse werk is in 1896 aangekocht door het Museum Kunst en Geschiedenis en wordt niet tentoongesteld. Het werk heeft als titel Essai sur les lieux et les dangers des sepultures. Ik hoop dat ik het goed zeg in Frans, want Frans is niet mijn sterkste kant. En dat betekent zoiets als de verhandeling over de plaatsen en de gevaren van kerkhoven. Ja, het boek is onderzocht en daar is bij vast komen te staan dat de kaft inderdaad van mensenhuid is gemaakt. Hè? Ja, nou, een lekker boekje, hè? Van mensenhuid. Je moet er maar van houden. Ja, er is chaos in Oost-Groningen, want daar is een hoogspanningsstation in de fik gevlogen. Ja, op het terrein van het hoogspanningsstation is veel rook. Het station is uit voorzorg ook uitgeschakeld. Het heeft tot nu toe nog niet tot stroomuitval geleid. De brand die woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Bij de plek Oost-Groningen. Nou ja, de grote hoeveelheid koelolie die staat in de brand. De olie zit opgeslagen in kelders en is volgens de brandweer niet veilig toegankelijk. Ja, de brandweer denkt daarom nog zeker 24 uur de boel in de gaten te houden. Ja, en er is ook nog hoge voltage, dus de brandweer moet heel voorzichtig te werk gaan. Er zijn ook veel eenheden van verschillende hulpdiensten aanwezig. Er is ook een NL-alert verstuurd in Oost-Groningen. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Hè? Dus wat een chaos weer, jongens, in de wereld. En in ons eigen land natuurlijk. Hè? Goed, nog even het weerbericht voor vandaag. Buitjes, onweer zelfs, stevige zuidwestenwind. Ja, 70 kilometer per uur is zelfs mogelijk. Vanmiddag wordt het wat droger, breekt af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden aan de kust tot 22 graden in het zuiden. Vanavond en komende nacht volgen er ook weer nieuwe buien. Er is weer een opnieuw aantrekkende wind. Morgen dan zijn er ook weer veel regenbuien. Ook met onweer en dan ook weer de zon af en toe. Het wordt iets koeler, 19 tot 21 graden.

0: van Vliet, goedemorgen.
1: Ik ben 1939 geboren. En hoewel ik een kind van 5 was bij de bevrijding, als ik zo'n liedje hoor van Vera Lynn, Land of Hope and Glory, dan doet mij dat toch iets. Ik heb die laatste oorlog net nog meegemaakt.

maar krijg nog steeds een rilling van het lied van Vera Lynn. Land of Hope and Glory was voor mij toch een begin. Net of het vroeger veel vaker mooi weer was met veel zon. Alles uiterst zuinig, alles op de bon. Schuchter en voorzichtig, Nederland herrees. En Ina van de Bakker, vree met een Canadees. En door Den Haag, daar fietste een nog jonge Willem Drees. De echte. En de mensen moesten door de oorlog heen. Sommigen zo verschrikkelijk dat het mij niet past om vanavond ook maar één zin over te zeggen. Maar anderen gingen door de oorlog, ja, zoals het leven was. En ik weet van de meneer uit Amstelveen dat wanneer de Engelsen overvlogen, of de Duitsers, dat hij dan onder de trap ging zitten, in de gangkast, met een vergiet op de kop. Vergiet op de kop, in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug. Vergiet op de kop, in de gangkast. En dat donker geronk in de lucht. Dan denk je, het was toch merkwaardig gesteld. Klein individu tegen al dat geweld. Mijn verweer tegen Göring en van Ribbentrop. Hier in de gangkast, met zo'n vergiet op de kop. Zelf was ik in de oorlog nog veel te klein om wat je noemt fout te zijn. Maar ik herinner me nog een vriendje dat volledig foute ouders had. En als een zoontje huilt, omdat vader hult, ben je als kind gauw uitgespeuld. Maar s'avonds op de overloop, daar bleef het kaarsje branden van de hoop. De hoop was het enige. Die was niet op rantsoen. Daar konden de Duitsers niets aan doen. Vergiet op de kop, in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug. Vergiet op de kop, in de gangkast. En het donker geronk in de lucht. Dan denk je, het was toch merkwaardig gesteld. Klein individu tegen al dat geweld. Mijn verweer tegen Göring en van Ribbentrop. Hier in de gangkast, met zo'n vergiet op de kop. Helaas, 30, 35 jaar daarna, kwam ik die meneer uit Amstelveen weer tegen. En ik zei tegen hem, je zult nou in deze tegenwoordige tijd toch wel niet meer met een vergiet op de kop gaan zitten in de gangkast, maar we leven immers nou in een tijd van vrede. En toen zei hij, vrede? Is dit vrede? Met deze vreselijke beelden op de televisie. Steeds weer oorlog, overal. Is dat vrede? Juist in deze tijd heb ik het primitieve gevoel te doen net als toen. Vergiet op de kop! In de gangkast. En die wereld die raast dan maar voorbij. Vergiet op de kop. In de gangkast. Bewust doe ik een stapje opzij. Ik blijf onherroepelijk bij mijn besluit. Pas als we het eens zijn, kom ik eruit. Die duif met het takje. Daar wacht ik nou op. Hier in de gangkast.

0: Dat is een mooie combinatie, hè? Martin Garrix en Ed Sheeran samen met Just Repeat It bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil een nieuwe ruimtetelescoop gaan lanceren. Het is de zoveelste. Het is de bedoeling dat de Nancy Grace Roman Space Telescope donkere energie, donkere materie, zwarte gaten en planeten gaat onderzoeken rond de andere sterren. De Amerikaanse telescoop is bedoeld als aanvulling op de Europese telescoop Euclid. En in Frankrijk wordt vandaag het WK mountainbiken gefietst. Bij de vrouwen is Puk Pietersen een Nederlandse kanshebber. Bij de mannen doet onder andere Mathieu van der Poel mee. De titelstrijd bij de vrouwen begint om 1 uur en is natuurlijk te volgen via de bekende apps die beschikbaar zijn in Nederland en in België. Ja, het is de slotdag van het WK roeien, ook op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Onder meer de mannen 8, de vrouwen 8 en de skiff voor zowel mannen als vrouwen worden geroeid. De slotdag is vanaf 1:30 live te volgen via de bekende apps. En de Nederlandse mannen staan in de troostfinale van het WK hockey. In het Belgische Waver is Argentinië de tegenstander. De wedstrijd is vanaf 2:00 te zien. En in de Eredivisie wordt er ook gevoetbald. PSV gaat op bezoek bij FC Utrecht. ADO Den Haag die gaat naar Rotterdam voor een wedstrijdje tegen Feyenoord. En Ajax voetbalt tegen Telstar. En Willem II, de tricolores uit Tilburg, die treden aan tegen Sportclub Heerenveen. Vanavond speelt Cambuur, een van mijn favoriete voetbalploegen trouwens, uit Leeuwarden, tegen FC Twente. Dus daar ga ik ook zeker naar kijken. Hè? Ja. Goed, dat is een beetje het belangrijkste nieuws voor vandaag.
1: Alleen op zondag, breakfast in bed.
2: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen.

Hij heeft het weer voor elkaar, die Maarten Hoogkamer. Wat een plaats, zeg. Kroegen in Debel. De nieuwste plaats van deze man. Goed, voor de wekker wakker. De Nederlandse massadonor Simon die zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. In een brief aan de ouders die in handen is van onder andere het programma Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht. Ja, van 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. En Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had het naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en de boosheid van de ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Hij zegt dat hij nu is gestopt met het doneren van sperma. Ja, dus de superdonor, zo wordt hij genoemd, hè, Simon. Ja, de massadonor. Die is dus nu gestopt met het geven van sperma aan vrouwen die een kinderwens hadden. Hè? Ja. En twee regio's in Noord-Italië gaan de noodtoestand uitroepen wegens noodweer. Zo werd Veneto onder andere getroffen door zware hagel- en regenbuien. Ook in Cremona in de Lombardije werd de boel opgeschrikt door hevige hagelbuien. 43 personen zijn er zelfs gewond geraakt. Ja, er is niemand die in kritieke toestand verkeert. Ook zijn er duizenden auto's en veel woningen beschadigd. En veel gebouwen zijn gehavend. In het zuiden van Duitsland leidde noodweer gisteren eveneens tot grote schade. Dicht bij de Zwitserse grens bijvoorbeeld raakten 190 gebouwen gehavend. En twee tieners hebben hun ouders afgelopen dinsdag dood aangetroffen in Spanje in een vakantievilla. Volgens de onderzoekers in Spanje gaat het waarschijnlijk om een fatale reeks ongelukken. Slachtoffers zijn een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en een 51-jarige vrouw uit Ierland. De lichamen werden afgelopen dinsdag door hun kinderen gevonden naast de hot tub van hun vakantievilla. Ja, forensisch onderzoek wees uit dat het echtpaar waarschijnlijk al ongeveer 12 uur eerder was overleden. Beiden hadden lichte verwondingen. In en rond de hot tub werden bloedsporen aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet helemaal vastgesteld, maar een misdrijf is volgens de onderzoekers uitgesloten. Een van de scenario's is dat de vrouw door een technisch mankement of een elektrische storing vast kwam te zitten aan het krachtige zuigmechanisme van de hot tub. Ja, goed. En Nederlandse kinderen, tot besluit, die werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen in het onderwijs. Het wettelijk overzicht van wat ze moeten leren, dat schrijft het volgende voor. Ze moeten bijvoorbeeld leesvaardigheid worden opgekrikt. Al is dat laatste zo simpel nog niet. De kerndoelen bijvoorbeeld is dat vanaf de kleuterklas al moet worden geleerd om goed te schrijven. Zo moet bijvoorbeeld gerekend kunnen worden met breuken en procenten. Ja, de veel voorkomende planten in de omgeving die moeten herkend worden door de kinderen. En ze moeten ook weten welke maatregelen er genomen moeten worden tegen overstromingsgevaar. Ja, scholen die mogen zelf gaan bepalen hoe ze deze leerstof tot de leerlingen brengen.

Alle 13 janken, niet zo mouwen hoorde je. Ja, er komen al heel wat carnavalsplaatjes uit. Al duurt carnaval nog wel eventjes hoor, voordat het zover is. Ja, maar goed, men is al muziek aan het maken, hè, voor carnaval 2027. Ja. Goed, voor de wekkerwakker. In China is momenteel een overstroming die een ontzettende ramp heeft veroorzaakt. Vooral bij de grensovergang met Tibet. Volgens de laatste informatie van het Chinese staatspersbureau zijn aan de Chinese kant 554 personen vermist. 2 zijn er gered en 7 zijn omgekomen. De Chinese staatsmedia is ook praktisch de enige informatiebron. Ja, de ramp die laat zien hoe geïsoleerd China Tibet houdt en hoe gecontroleerd het Chinese medialandschap is. Ja, waar de journalisten met reddingswerken, slachtoffers en nabestaanden kunnen praten. Aan de Nepalese zijde kunnen buitenlandse media Tibet niet zomaar in. Nee, dat is zwaar beschermd. En verder nog meer nieuws in Amsterdam. Niet zo leuk allemaal. 4 personen zijn afgelopen zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij op Centraal Station. Onder de gewonden is ook de verdachte. De politie denkt dat een ruzie en een vechtpartij vooraf ging aan het steekincident. Zo rond 19:30 gisteravond kwam men af op een melding aan de Ruiterkade. Dat is bij de uitgang van het station aan de kant van de IJ. Ja, de aanleiding van het geweld en de identiteit van de betrokkenen zijn nog niet bekend. Zo zegt een woordvoerder. Het is ook onbekend hoe erg de verwondingen zijn. De verdachte is ook naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij ook in de boeien geslagen. Het is onduidelijk wat voor verwondingen de verdachte heeft overgehouden. En de IJslanders die zijn erg verdeeld over de toetreding wat betreft de Europese Unie. In een referendum daarover heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland die onderhandelde al eerder met de EU, maar door een eurosceptische regering werd dat proces gestaakt. Ja, de huidige regering wil nu de gesprekken weer hervatten en schreef het referendum uit met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgen om voor of tegen de toetreding te stemmen. Dus ja, men vraagt in IJsland altijd wat de bevolking wil, hè? Ja, dan wordt niet gewoon door het kabinet beslist wat er moet gaan gebeuren. Nee, de bevolking die bepaalt. En dan als de bevolking zegt van ja, dan gaat het kabinet er nog over vergaderen. En dan wordt het ook vaak ja. Ja. Goed, nou, het is even afwachten of IJsland tot de EU wordt toegenomen. Ja, citrusvruchten tot besluit, aardbeien en spinazie. Pas op als je die eet. Er zitten namelijk veel bestrijdingsmiddelen op. Bleek uit de jaarlijkse pesticide eetwijzer. Nou ja, biologisch eten. De grote vraag is of dat helpt om bestrijdingsmiddelen te vermijden. Ja, het is eerst belangrijk, zo zegt men, om onderscheid te maken tussen PFAS en bestrijdingsmiddelen. Een aantal PFAS'en zijn ook een bestrijdingsmiddel, maar vaak worden die stoffen op één hoop gegooid. Dat zegt onder andere een hoogleraar. Ja, of het nou om PFAS of pesticiden gaat. Ja, iedereen maakt zich zorgen als er nieuws over schadelijke middelen naar buiten komt. De meesten willen de mogelijk gevaarlijke stoffen het liefst zoveel mogelijk vermijden. Nou, elke Nederlander en Belg heeft meer PFAS in het bloed dan veilig is. Zo bleek vorig jaar uit onderzoek. Je krijgt de PFAS zowel via voedsel als via het drinkwater binnen. Dus ja, hoe gezond je ook leeft, het maakt niet uit. Je krijgt altijd verkeerde stoffen naar binnen. Ja, en of het dan helpt om biologisch te eten. Bij gewone supermarktproducten, daar zit altijd een kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op. Want ja, als je biologische winkels hebt bijvoorbeeld, ja, daar kan een banaan ook niet wekenlang in de schap liggen. En ja, als ze het echt helemaal niet gaan behandelen, dan is die na 2-3 dagen weg. En als het niet gekocht wordt, is dat weer verlies. Dus ja, dat is ook alweer een punt, hè. Ja. Nou ja, in elk geval, je kunt bij biologische producten er wel van uitgaan dat er vrijwel geen middelen worden aangetroffen. Maar ze zijn er wel. Dus als je naar een biologische winkel gaat die denkt ik ben helemaal vrij. Nou, dat is niet zo. Want ze zitten overal wel iets op. Back to the 80s. Back to the 80s.

0: mama, geef mij de vrouwtjes maar, ja.
1: Wat zegt u?
0: De kraai, dat is een vogel die even is. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij vliegt gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of wat. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, worden we in Lehmanberg giet. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem daarom nu meteen met een hartelijk applaus.

Kiki. Ik ben tegen discriminatie. Dat heeft geen enkele zin. Ik slaap net zo lief met een blanke vrouw als met een negerin.

0: met een lach. Eer ik goede
1: begin de dag met een lach.
0: Goedemorgen. Ja.

geen alledaags liedje van Prins. Je hoort het liedje eigenlijk bijna nooit, hè? Nee, maar ik vind hem zo lekker, hè? Ja, Dear Michael de Angelo door Prins, his royal badness himself, hè? Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar vandaag. Ja, in 1146, tijdens een conferentie van Europese leiders, wordt besloten om het gebruik van de kruisboog te verbieden. De leiders die denken dat door de kruisboog te verbieden het verschijnsel oorlog voor altijd verleden tijd is. Nou, daar hebben ze mooi naast geschoten, hè? Ja, en mensen die in de nacht naar buiten kijken in 1885, die zien een prachtig schouwspel. In 1 uur tijd zijn er 13.000 vallende sterren te zien. Ze lijken te komen uit de omgeving van de Andromeda-nevel. En in Nederland is een zonsverduistering in 1905. Nou, we hebben hem laatst ook gehad, hè? En in 1905 was er ook eentje op deze dag. En in de beeld wordt de laagste temperatuur van de eeuw in augustus gemeten. Het kwik daalt namelijk tot 3,8 graden. En de rechtstreekse telexverbinding tussen Moskou en Washington, bestemd voor de staatslieden, wordt in gebruik genomen. De verbinding gaat de hotline heten. Ja, en die is er nog steeds, hè. Sinds 1963 al een directe telefoonlijn tussen Moskou en Washington. Ja, en misschien weet je het nog, of niet. Of je denkt, waar heeft hij het over? Nou ja, Philips die introduceert de compactcassette in Europa. Dat gebeurt op de grote radio- en tv-beurs, de IVA in Berlijn. De cassette is een rechthoekig doosje dat je in een cassetterecorder kan stoppen. Je kunt er geluid mee opnemen. De cassette is door het elektronica-bedrijf in Eindhoven ontwikkeld door een team onder leiding van Lou Ottens. Nou ja, de populariteit van de cassette was het grootst eind jaren 80. Daarna werd het medium verdrongen door de compactdisc. Ook ontwikkeld door hetzelfde bedrijf, hè? Ja. Goed, het is vandaag ook nog een speciale Bartholomeusdag. Sinds de reliquieën van de heilige Bartholomeus in 1515 overgebracht werden naar Gerardsbergen, tot besluit, vindt er jaarlijks een processie plaats op de zondag na 24 augustus. Feestdag vandaag van apostel Bartholomeus. Ja, tijdens de processie die daar plaatsvindt in België worden de reliquieën door de kerkraad en de Gerardsbergse bevolking door de binnenstad rondgedragen. In 2015 vierde deze leutige omgang haar 500ste verjaardag. Ja, en ik weet trouwens niet of je daar wel eens in de buurt komt van Gerardsberg. Ik heb daar jarenlang op een camping gestaan. En ik heb die rondgang daar in Gerardsbergen regelmatig bekeken, hoor. Ja, dat was wel interessant. En was wel leuk om te zien wat er allemaal meegesjouwd werd, hè, tijdens die rondgang. Vandaag dus in Gerardsbergen in België toch een klein beetje feest. Het is de processie van Plezant, zo wordt die ook wel genoemd. Oftewel ter ere van Bartholomeus.

Ja, een beetje een vreemde break in het liedje, maar wel een nieuwe plaat voor Beep. Ja, misschien ken je ze nog van heel vroeger. Nou, dit was Ticker Trump, My Heart, de D&T remix van dit jaar. Hè. Ja, het weer vandaag, het is rond de 22 graden in het zuiden, rond de 20 graden op andere plekken langs de kust. Vanavond en komende nacht, dan zijn er weer nieuwe regenbuien. Maandag dan zijn er weer regenbuien die over het land trekken. En tussendoor breekt de zon door bij temperaturen tussen de 19 en de 21 graden. Ja, even een voorspelling. Er is waarschijnlijk een natte start van september. Want september begint natter dan gebruikelijk. Ja, de temperatuur zal ook niet hoog liggen. Zo rond de 21 graden aan het begin van september. Oktober bijvoorbeeld en november worden kletsnatte maanden. Dus dat is wel goed, want we hebben nu al watertekort. Ja, in combinatie met het uitzonderlijke warme zeewater kan er ook extra veel regen gaan vallen in oktober en november. Ja, de temperatuur ligt in deze maanden naar verwachting ongeveer 1 tot 2 graden boven het gemiddelde. Ja, de Noordzee die bereikte deze zomer de hoogste temperatuur ooit gemeten. Omdat water langzaam afkoelt dan land, blijft deze warmte nog een tijdje aanwezig. Vooral bij de wind vanaf zee vergroot dit de kans op een zachte herfst. Ja, dus dan weten we in elk geval wat we kunnen gaan verwachten. Vooral de kustgebieden die kunnen tot november zeker heel veel vocht verwachten. En ja, daar vallen dus dan ook fikse regenbuien. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. We kunnen er nog twee doen volgens mij. Hè?

Sinds 1978 maakt ze al muziek, hè, die Kate Bush. En dit liedje wat je hoorde, Running Up That Hill, A Deal With God, dat beleefde trouwens in 2022 de meest spectaculaire comeback uit de muziekgeschiedenis. Het meeste werk wat uit 1985 stamde, Running Up That Hill, A Deal With God, speelde een cruciale emotionele rol in het vierde seizoen van de serie op Netflix, Stranger Things. Ja, dat was een compleet nieuwe jonge generatie die het nummer opeens naar de allereerste plek in de hitlijsten stuurde. Ja. Goed, dit was voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ik wens je een leuke dag en ik spreek je morgen weer op maandag.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

It's just great. Balls of fire.

We just keep

0: Lokale Omroep Goorle, TV, kanaal 44 en lokaleomroepgoorle.nl.
1: Goedemorgen, welkom bij de Lokale Omroep Goorle hier vandaag. We zijn er vandaag uit live vanuit de Guldenakker in de tuin achter bij de Guldendag. En we komen gezellig langs. Vanaf 1 uur barst het los. Als we de weervoorspellingen bekijken voor zometeen, valt het allemaal reuze mee. Het is licht wisselvallig met verspreid over het land enkele buien. En dat zal hier waarschijnlijk wel niet zijn. Dus kom lekker luisteren, kom lekker kijken, kom lekker snappen. Ik heb al gehoord dat er iemand een plaatje gekocht heeft wat 100 euro opgeleverd heeft.

En goedemorgen allemaal hier ook op de Gulden Akker bij de Gulden Dag. We zijn gezellig begonnen met de uitzending ook live op 105.6 bij de lokale omroep. Heel de middag tot en met 5 uur te luisteren. Dus als u zo meteen naar huis gaat, kunt u daar op uw gemak nog even naar luisteren. Wij gaan verder met Never Gonna Give You Up van Rick Astley.

Let It Be van de Beatles hier bij de lokale omroep geworden op 105.6. En wij zenden vandaag live uit vanaf de Guldendag. En wij staan hier voor de mannen van het Chanticoor. Wat was het? Nooit te water. Die gaan zo meteen optreden hier. Dus kom er eens even kijken. Het is nog lekker druk. Het is nog droog en het blijft heel de middag droog. Op een klein drupje na. Ergens om 2 uur en 0,1 mm. Dat kunnen we wel erbij hebben. Wij gaan heel de middag uitzenden. Hier op 105.6 vanuit de Guldenakker. We'll be right back.

Kenny Rogers en Dolly Parton met Islands in the Stream. En helaas natuurlijk Dolly Parton was ontvallen de afgelopen periode. Heel jammer, maar het is wel een nummertje dat heel erg goed gaat. En dat heel veel mensen ook leuk zingen. We willen vanavond nog veel Dolly Parton draaien. En gaan kijken hoe we daarmee mee kunnen. Ondertussen op de achtergrond hoor je het Chanticoor Nooit te Water hier live bij de Gulden Akker. In de tuin. Het is droog. Het blijft droog vanmiddag. Het is hartstikke gezellig. Het is druk. Kom even luisteren. Kom even kijken. Wij zitten hier nog heel de middag en we hopen dat jullie een leuke middag hebben hier bij de Gulden Akker.

En dat wil ik zeggen, kom maar eens kijken hier vandaag bij de Gulden Akker. Want dan draaien we deze ook. We zitten op de bovenkant van de wereld. Top of the World met de Carpenters. Lokaal onder het Goorlen 105.6.

Fred Groen van Vicky Leanderos en vaste bezoekers van de Gulden Akker, die weten wel. Dit wordt vaak gedraaid op zondag tijdens de plaatjes draaien. En 27 september zondag zijn we ook weer van 3:30 tot 4:30 bij de Gulden Akker. Om lekker plaatjes te draaien voor jullie. Vier grote bakken met LP's en muziek wordt lekker uitgezocht. En die playlist herhalen wij dan op de zondagmiddag tussen 1 en 2, 2 en 3 bij de lokale omroep Gorle.

Ja, de mannen van de Chanticoor staan weer helemaal klaar om op te treden zometeen. Dus wij gaan verder met de uitzending. Wil je ze luisteren hoe dat ze zingen? Het is prachtig. In de Grillakker, in de tuin, achter treden ze op.

Gladys Knight met Midnight Train to Georgia. Amir en Douwe Bob hebben een mooi verhaal te vertellen. Une belle histoire.

0: toch? Dat weet ik zeker. Die kan zeker ergens in.
1: Ja, dame Bob. Je hebt wat te vertellen. Wat een mooi nummer van van John Gerber. Nu gaan we lekker luisteren naar Sweet Caroline van Neil Diamond.

Groot applaus voor New Diamond. Wij gaan luisteren naar een hele oude van Engelbert Humperdinck met Quando, Quando, Quando. Het is een hele oude live opname.

Ja, daverend applaus natuurlijk hier voor onze vriend Engelbert Humperdinck. Het blijft een mooi nummer en we horen het ook heel veel op de Guldendag. Met plaatjes draaien bij de Guldakker op zondag. Ondertussen kijk ik eventjes naar de beelden van de Brabantse dag bij Omroep Brabant. Ook prachtig. Blijf vooral luisteren. Helemaal geen probleem. Het is heel mooi. Mooie verhalen. En de compilatie volgt vanavond later bij de Omroep Brabant. Wij zijn hier de hele dag live vanuit de tuin bij de Guldakker op de Guldendag. Tot 5 uur ben ik jou van harte welkom. En ondertussen is het Chanticoor Noltewater uit Laag. Hier is aan het voorbereiden voor een van de laatste nummers. Ik geloof dat er nog een microfoon wordt aangekondigd of een nieuwe microfoon wordt plaatsgemaakt. We gaan het zien. Wij pakken ondertussen eventjes Dean Martin op met Vola.

Chuck Berry met Sweet Little 16 hier op de lokale omroep geworden. De 105.6 kunt u ons vinden op de FM. En vandaag heel de dag live bij de Gulden Lakker achter in de tuin. En wij moeten iedere dag iets draaien van Dolly Parton als zij ons ontvallen is. Dolly Parton, Code of Many Colors.

Het prachtige verhaal van Dolly Parton. Met de Coats of Many Colors uit Patchwork Jasje die haar moeder voor maakte in de winter. We gaan luisteren naar Johnny Colon met de Boogaloo Blues. Typisch jaren 60, deze New Yorkse muzikant. Multitalent, zingen, percussie, piano, trombone. Dit is het album uit 1967, Boogaloo Blues.

0: Boogaloo Blues van Johnny Colon. En je zult misschien afvragen wat er gebeurd is met Boogaloo. Maar zo tegen het eind van de jaren 60 werd dat langzaam vervangen door de salsa. Maar deze. En een verzoekje hier van het terras van de Gulden Akker. Doe eens wat van Neil Diamond. Dus doe je dat. Neil Diamond met Forever in Blue Jeans.
1: Money talks.

Nou, Jacques Brel die maakt er een potje van Le Flamand. Want dit was een heel controversieel nummer. Want eigenlijk was het zo gemaakt dat hij tegen de Vlamen was. En de Vlamen dachten van, je bent een nestbevaarder, we gaan je niet meer spelen. Dus vandaar. Jacques Brel met Le Flamand. En Roy Orbison hoort een beetje het rijden thuis van de Diamonds. Oh, Pretty Woman van Black White Nights.

0: Thank you.
1: Ook weer volop applaus voor Roy Orbison met Pretty Woman van Black Knight. Het was een best wel lang nummer, van minuten 6, dus iedereen rustig in de passen. Stap je zo de auto in, zet hem op 105.6, want daar zenden wij nog steeds uit. Tot 5 uur live vanuit de tuin bij de Gulden Akker. Weer een live concertje, maar wat korter. Elvis Presley met In the Ghetto.

Hello Again van Neil Diamond. Komt uit de film The Jazz Singer uit 1980. En het gaat het centrale liedje zijn van het muziekje. Wij gaan lekker luisteren naar George Michael en Someone to Love. Ook weer live.

George Michael, Somebody to Love. Mooi nummer, heel live. Volgende wat we gaan draaien is speciaal voor wat mensen hier. Het is het nummer van The Police met Roxanne. Als je goed luistert, en ik weet niet of je het nog een keer gehoord hebt, maar na nu 4 of 5 seconden hoor je een beetje een raar pianoakkoord. Het lijkt alsof iemand op de piano gaat zitten. Maar dat was ook zo, want iemand ging op die piano zitten. En nu was een tekst aan het lezen. Ze hebben het er maar ingelaten. Luister goed, daar begin ik een wat later. Na 4 of 5 seconden een pianootje en ze lachen elkaar gewoon helemaal toe. Police met Roxanne.

Het was de doorbraak van de Police met het reggae ska-achtige nummertje. En het was een mooie vertaling van Roxanne. Wat ik zoveel leuk vind is Corrie van het Bos met Ome Ari. Het volgende liedje. Het is een interessant verhaal, want dit is eigenlijk een Franse chanson. Le Petit Prince van Pascal Danel uit 1969. En deze gaat niet

Clowns aan de linkerkant, grapjassen aan de rechterkant. En bij die grapjas wordt natuurlijk ook Martin onze trouwvrijwilliger. En die zei van, ik kan eigenlijk nog even wat van Frans Gebouw horen. Ja, en dan kan je er niks aan doen. Dan moet deze het zijn. Oh, moet wel verbinding maken met Bluetooth. Draai even een ander nummertje, dan komt het goed.

Zo, we hebben ons Foxtrotje weer gehad voor vandaag. Dus John West met jouw blik. Prachtig nummer. Dit is ook leuk. Heel anders. Robert van Hemert met Zoet, Zout en Zuur. Ai, ai, Maria.

Robert van Ebert, Zoetsaar-Suri op de lokale omroep Goorn 105.6. Wij staan vandaag heel de middag nog een klein half uurtje tot 5 uur in de tuin van de Gulden Akker. En wij geven gewoon niet op.

0: Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Hartstikke mooi dat je uit de Stock Aitken en wat hem een schuur. Kelder, zullen we maar zeggen. Net als sommige nummertjes van Donna Summer, Bananarama, Kylie Minogue, Jason Donovan, Malakin, Respectable. Ik vond deze nog even onder een steen. Het leek me ook wel leuk. Dead or Alive met You Spin Me Round Like a Record. Ook uit Stock Aitken Wallerman tijdperk.
1: Dat weet ik zeker. Die kan zeker ergens tussen.

0: string.
1: En volgens mij zijn die vandaag ook nog best wel verkocht. Poppetjes aan touwtjes, we gaan het zien. Morgen is er gewoon weer een dag.

Monday van de mama's en de papa's. Hier op de lokale oproep op 105.6 in Goorlen. En hier bij de Gulden Akker begint het al langzaam wat leger te worden. Zijn kraampjes die hebben al hun omzet al verkocht. Die zijn vertrokken, schoon opgeleverd. Maar zijn nog mensen die nog wat leuke spulletjes staan. Ik denk dat het nog leuk is om langs te komen. Maar kijk even wat je doet. We gaan het wel zien. Ik denk dat het tijd is om iedereen te bedanken die er vanmiddag heeft meegewerkt. Achterkraampjes in de frietent. Voor de broodjes, voor de bakjes koffie. Iedereen die zijn best gedaan heeft om de Gulden Akker hier op de kaart te zetten met de Guldendag. 2 jaar geleden was het net zo'n succes als dit jaar. En weet ook dat alle opbrengsten die hier op de Guldendag binnenkomen worden besteed aan het goede doel. Dus dat is mooi om te weten. Ik heb geen tijd om alle namen te noemen. Dat zou ook zonde zijn, want als ik één zou vergeten, komt die tekort. Dankjewel allemaal, tot volgend jaar. En we zien elkaar misschien nog wel in Spanje.

Yves Berendsen terug in de tijd. En wij gaan ook een klein stukje terug. Als laatste naar deze uitzending gaan we met onze paarse vriend uit Goel. Ik weet, het is nog geen tijd, maar het is altijd tijd voor Johnny Purple. Porcelain Pony.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken
2: als
0: dat.
2: Drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer van laatste
2: nummer. Toeval op straat niet.
0: Ook het laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja.

0: hij is een transpacifische.
1: Pacific.
0: Ja, nee, maar ja, het andere moeilijke woord.
1: Ja.
0: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
1: Oké.
0: Ja, het is een unieke stijl. Zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld is opdelen tijdens een reis over de hele wereld.
1: Nou, gaan we luisteren. Toch?
0: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een discover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren.
1: Ook
0: maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, James Barr leven gehad. Dus dat zal hij het nog gemaakt hebben.

0: rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sans pas salé.
1: Zydeco.
2: De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is
0: maar dat is niet zo raar. Dat is niet zo raar, want hij heeft zijn sporen verdiend in de glamrock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat het gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Goh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Dat is vrij lang. Dit is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, en hoe verder in de toelichting?
1: Hoe verder in toelichting? Nee.

0: Geweldig. Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven? Denk
1: af, dat was aftiteling, hè?
0: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
1: Ook durf ze niet te zeggen.
0: Hij zei nog iets, maar
1: van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Dus, hey, American Mile.
2: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
0: Oh, lekker, gitaarmuziek.
2: Ook door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
0: Ja, zeker weten.
2: Heel recent.
0: Recent. Herinneringen waren op.
2: het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
1: Dat is herinneringen maken, hè?
0: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
2: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
0: Hey, tough life.
2: Ik had het daar maar eens even naar luisteren.
0: Ja. Zullen we dat doen?
2: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je blues rock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je niet luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hey, er is een techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, precies.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: Hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
2: Zo. Ja, inderdaad. Dan gaan we helemaal terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blablab. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
0: War. Yeah.
2: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit
2: is... Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon luisteren.
2: Ja.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we dat gewoon samen stellen. En dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... hij is nou toch topsporter.
2: Zeg.
3: Zeg.
0: Hè?
1: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat het inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia. Hey,
1: okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healy, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleden. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
0: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg hij oogprotheses. En uiteindelijk is hij wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké. Grote ziekte.
1: Ja.
4: Ja, dat is zeker.
1: Ja.
0: Ja, ik ken Jeff Healy, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Ja, en zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
1: Een en al, ja goed, ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord. Nee. Hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En zei Stevie van, hey, die noemde een keer bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, maar it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
1: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het ook komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee,
1: staat
0: niet.
1: Nergens.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja,
1: klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ik zit heel verrast te kijken. Dus in jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstel zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die er ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zo zei je, uit jou, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrack van het album. Ja, ik was daar... Ik ben daar toen met een aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
2: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, dan hebben we ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te luisteren.
0: Nou, we gaan de mensen thuis plezier
2: yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: En zit altijd bepaald zo, tenminste, zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja. Maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, okay. Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: Nee, maar Bonnie over the Ocean. Had.
0: Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing had dus een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit.
1: And, I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Of Dance Like Jagger. Sorry.
3: Al mijn hele leven.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuilen.

valt. Wanneer ben je op het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemel over kerken die in dit

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak hoort.

Boston met More Than A Feeling hier op de lokale omroep Goorlen. En vanavond een eigen uitzendingetje, want we zijn eigenlijk gestopt, maar we doen toch nog een lekker nummertje bij. CC Penniston met Finally.

0: gaat lekker zo. Op zondag.
1: Ja, Cici Pennington, Veronica Cecilia. Cecilia Veronica Peniston uit Amerika. Dit was even een hitje uit Nederland. Ik geloof dat dit nummer 2 geworden is. En volgens mij, als je een ander nummer kijkt, daar is al lang mee bezig geweest. We Got a Love Thing. Nou, die is niet hoger gekomen dan nummer 4 in de top 40 van Nederland. Uit 1992. En een 3 miljoen kopietjes zijn er verkocht van dit nummertje. En ik snap het ook wel, het is een lekker dingetje. Ook lekker de vorige, van 2 jaar eerder, 1990. Heel lekker. Dit is Where Are You Baby van Betty Boo.

0: Lokale Omroep Goorlen, 105.6 FM.
1: Ja, dat was 105.6 FM. Je hoort natuurlijk ook Cici Peniston. Daarna was het Where Are You Baby van Betty Boo. Leuk van de ene Cici die een blijste man vindt naar Betty Boo die de kat kwijt is. Het gaat echt helemaal nergens over. Wanneer is dat? Hoe lang is dat geleden dat je die gehoord hebt, Betty Boo? Nou goed, als je het wel opgelet hebt. Kat is goed. Happy end. Kat is terug. Het gaat allemaal goed. Ik heb zo'n gevoel dat het allemaal in orde komt vandaag.

Black Eyed Peas met Tonight's Gonna Be a Good Night. I've Got a Feeling. En ja, dat feeling dat is wel de moeite waard hier op het lokale omroep. Want het is weer een gezellige avond. Ja, ik zit alleen vanavond. Ik kreeg al een appje van, hey, ik ben niet op tv. Nee, dat klopt. We zijn niet op tv, want ik zit hier op mijn zolderkamertje gezellig live muziek te maken aan jullie. Dus als je een hitje hebt en je denkt van, goh, die moet ik echt horen, dan gaan we dat doen. Vind ik leuk. Ga ik draaien. Mail even naar info@hetgaatlekkerzo.nl. Afgelopen vrijdag waren wij op het Chasséveld in Breda. Het 076 Country. Met onder andere optredens van Rokje Dekker. En ook wel grappig, Xander de Bisonnier. Als voorprogramma. Ik moet even nadenken dat hij een paar jaar geleden gewoon als hoofdprogramma stond. Maar goed, hij was heel bescheiden. Het was heel leuk om te zien. Breda Live, echt de moeite waard. 2 dagen muziek. Wij zijn alleen vrijdag geweest. Dat was voor mij meer dan genoeg. Maar één van de bands die daar optrad was natuurlijk ook een hele mooie band. En ik vond ze super gaaf. Een beetje gek, maar wel heel gezellig. Goldband. En ik draai van.

En als je deze hoort, dan hoor je eigenlijk al denken aan een ander nummer. En dat is ook een heel bijzonder nummertje. Ik hou er wel van. Het staat nergens op, maar het is gewoon heel erg leuk. Je kent hem vast als je hem hoort. Ziet en Doen van Egepol.

Ja, zo groot is het stapje niet van Eggepool naar Yellow Rubberband Man. Op dit moment hoor je Oh Yeah in de reclame. En vanmiddag was ook op Radio 2 als even de race natuurlijk voor Max Verstappen.

Ja, we hebben even het nieuws voor jou opgezocht, want de komende dagen wordt het een fris en lichtvallig. We beginnen de nieuwe week met een noordoostenwind en die voert koelere lucht aan, waardoor het 17 tot 19 graden wordt. En daarbij is het opnieuw wisselvallig met verspreid over het land enkele buien. Vooral in het noorden is hierbij nog onweer mogelijk en tijdens de buien ligt de temperatuur nog enkele graden lager. Bovendien staat er een stevige noordoostenwind. Je hebt er helemaal niks aan, dus blijf binnen. Dinsdag nog een buitje, woensdag krijg je een overdagdag en daarna is de warmte op zout weer opmaak. Dit was het weer, Bram, weer online.

Farley Jackson Funk en Jesse Saunders. Een van de mooiere platen van vroeger. Ik vond mijn oren daarmee kapot gemaakt aan de discotheek. Anyway, we gaan het rustig aan doen, want we kunnen niet de hele tijd in de disco blijven hangen. Dus ik zat te denken aan een beetje weer muziekje Summertime. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong van de musical Porgy and Bess van George Gershwin.

slaap je al bijna. Dan zien ze weg. Doe er nog eentje achteraan. My Valentine. Funny Valentine van Chet Baker. Om even in de sfeer te komen. Of te blijven.

0: 105.6.
1: Gaat lekker zo.
2: Gaat lekker zo.
1: Op zondag.
3: Ja, en hier gaat het al meteen mis. Ongelooflijk. Maar goed, in ieder geval, zondag zijn we hier aanwezig. En we zijn hier met elkaar leuk bezig met z'n allen. Toch even lekker nog een uurtje opnemen. Nee, we gaan lekker live uitzenden. Dus het gaat een keer mis, want het is vanuit thuis. Vanaf zo'n zolderkamertje. En net een lekker ijsje gehad. We hebben nog een wijntje. Dus als het misgaat, helemaal pech. Ga lekker luisteren. Dit is nog steeds Gaat Lekker Zo op zondag.
4: Harry, talk to me about this song, Sledgehammer. I'm a big fan of Sledgehammer, Peter Gabriel. Why do you love that song so much?
5: I love it because, I think it's like the best mixed song ever. It just sounds incredible.
4: You mean the record itself?
5: The record itself. Yeah, and also, we recorded a lot of the new album at Real World, which is Peter Gabriel's studio in England.
4: Was that because you loved the sound of his records?
5: I mean, it's an amazing studio. Yeah. We wanted to get out of London. But we all got in there and we just wanted to blast Sledgehammer in the room so bad. And we were like, do you mind if we do it? And the guys working there were like, everybody does it. Go ahead. And we just like absolutely cranked it.
4: Let's do a little Sledgehammer.
5: Okay.
4: Because you love this song.
5: Yeah.
4: I'm excited to hear this.
3: Harry Styles, een interview over Sledgehammer.

0: going to dance.
1: Wow.
0: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.
2: Ja, dat was Sledgehammer van Harry Styles. En natuurlijk een prachtige uitvoering. Nu Delight, ook een lekker baslijntje.

dat was Delight met Groove is in the Heart. Wat een lekker baslijntje is dat. En omdat we alles graag in drieën doen, heb ik nog een muziekje met een lekker baslijntje. Interstate Love Song van de Stone Temple Pilots.

dit vaak en dat vinden we mooi. En daarom draaien we hem hierbij. Gaat lekker zo op zondag. En welke ik ook niet zo heel vaak hoor is de volgende. Die hoorde ik vanmiddag op de radio. Ik denk, die gaan we vanavond draaien. Lekker, Whitney Houston met I'm Every Woman.

0: podcast.
1: En omdat we toch in de gitaren zitten, is het net zo makkelijk even overstappen naar The Wolf met Night Train. Want deze muziek.
2: Are you ready for the Night Train?
1: Hierop gaat lekker zo op, natuurlijk.

0: Night Train van The Wolf. Wat een mooi nummer. Live gezien. En dan gaan we de volgende keer weer live toe als het kan.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

En met Rumours schieten we even terug in de tijd. Terug naar de jaren 80 waarin wij disco-style om met de hagel veilig maakten. Maar goed, dat is lang geleden gelukkig maar. Nu op de lokale omroep Goorlen. Can I kick it? A Tribe Called Quest.

een iets wat vreemd einde hier bij S-Express. Maar dat zal wel aan de mix liggen die nog iets langer duurde aan 5 minuten. Dat was in die tijd, het werd allemaal een beetje uitgestrekt en bij elkaar geraapt. Daartegenover, dit is een remake van Avicii. Maar even een klein beetje Zweden vanavond, heb ik het gevoel. Van Sweet Dreams van die Rhythm.

0: komende 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep hoor.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.
3: I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean.

0: Korrelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.